Zabuli 15 nakugulumizanga Katonda wange ayi Kabaka era nebazanga erinnya lyo emirembe n'emirembe buli lunaku nakwebazanga era natenderezanga erinnya lyo.